0: C'è arrivata!
1: Con l'inglese! Che bellezza!
0: Thank you! Dames en heren, het is 5:30 geweest. En de crew hierachter moet morgen om 10:00 alweer aanwezig zijn.